Lok op alle baan. En daar leggen we niet. Ik ben er om met een chok te twaal. Een monoke redden me meegi. Werk alle toe een beetje gum. Met je ook een we enoni. We diggen tjent tjot tjot. Wat je wel in kawinjo. Lok op alle baan. When you carry God, you carry everything. Jimmy, we net in mijn monoke twaal. We diggen tjent.